0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.
2: You know, it's taken me a long time to realize how much you mean to me.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Tactisch Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is Radio Emmeloord.
1: Uit de Veren met Freert de Vries.
2: Een heel bijzondere goeiemorgen. Het is 6 minuten over de klok van 7. 19 juni 2026. Aflevering 19 vanuit de Veren. Wat een mooi begin vanmorgen. Nothing at all van Heart uit 1986. Zo, het belooft een mooie dag te worden vandaag. Dus draaien we ook mooie muziek. Maar dat doen we anders ook. Even in 1971, The Who. Van Who's Next. This is Baba O'Reilly.

UB40 en Higher Ground. Een groep die genoemd is naar Unemployment Benefit 40. Dat is het formulier van de sociale dienst in Engeland. Daar hebben zij hun groepsnaam aan ontleend. Omdat ze toen allemaal werkeloos waren en zo het bandje hebben gevormd. En nu hoeven ze niet meer naar zo'n formulier in te vullen. Dit is Sam Fender. Van vorig jaar, 2025. People Watching.

1924 is. Ik zei 25, maar einde van 2024. Stond hij heel hoog in de verrukkelijke 15. Sam Fender and People Watching. Radio Emmeloord. Het is 20 minuten en 21 minuten over van 7. Hier is Neil Young. Samen met de Crazy Horse denk ik aan die muziek te horen. Ik weet het niet zeker. Rockin'.

0: Metallica Polly Song van BZN, Just an Illusion. Hier op Radio Emmeloord en daarvoor hoorde je Rockin' in a Free World van Neil Young.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En dat is vandaag eentje van Peter Schaap. En je hoort vliegen als een vogel.

0: Peterschaap. Hij is 1975 en vliegen als een vogel.
1: Te vieren met Freek de Vries.
0: Dat doen we. Tot 9 uur. Het is nu even over 7:30. Dit is Pink Floyd. Het album The Endless River. Louder than words.

Endless River uit 2014 van Pink Floyd. En daarvan dit prachtige Louder Than Words. En ook dit is een beetje Louder Than Words. Dit zijn Gary Moore en Phil Lynott. 1985, Out in the Fields.

0: Gary Moore en Phil Lynott. Mocht je ook eens iets aparts willen horen, of je maakt het helemaal zelf, weet het hoor. Stuur een berichtje. Een e-mail naar uitdeveren747@gmail.com. uitdeveren747@gmail.com. Dan gaan we het behandelen natuurlijk hier op Radio Emmeloord. En moet ik even op een knopje drukken.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+. Plus.
0: Even rust. Met Cats. Weer uit Volendam. We blijven in Volendam vandaag. 1971. Cats Aglow and One Way Wind.

0: productie van Klaas Leijen natuurlijk. Piet Veerman, Kees Veerman, Theo Klauwer was de drummer volgens mij. En Arnold Muren. En er nog één of twee, maar die namen weet ik niet meer uit mijn hoofd. Oh, dit moeten we even anders doen, want dit gaat niet helemaal goed. Ik moet daar even een jingle bij draaien natuurlijk, want het is tijd voor onze nieuwe plaat hier vandaag op Radio Emmeloord.
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

0: McCartney. Ripples in the Pond. Nieuw binnen deze week. Afgelopen zondag in de verrukkelijke 15 op nummer 5. Dit komt nu ook van hetzelfde album. The Boys of Dungeon Lane. Zo heet hij, geloof ik.
1: Dit is Radio Emmeloord.
2: Much more music.

Good hog. Field goal chalky. En dat allemaal hier op DAB Plus. Wonderful radio. Natuurlijk online. 747 is deze maand even uit de running. Die wat gebruikt de radio waren ze. Hier is Van Morrison en Brown Eyed Girl.

Van Morrison, zanger van Them van vroeger. Kenner van Gloria natuurlijk. En de broer, oudere broer van Jim Morrison, de zanger van The Doors. Dat is Brown Eyed Girl. Uit 1967 alweer. Dit is voor dit uur de laatste. Zometeen het nieuws en het weer. En dan zijn we terug met deel 2 van Uit de Veren. Dit is De Kast. Opgenomen in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Een nieuwe dag. Tot zo, na het nieuws.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou met de 40.
3: Net niet top 40.

programma en we begonnen met The Chain van Fleetwood Mac en dat kwam van het album Rumours natuurlijk uit 1977 en daarna Ride Down the Line van Gary Rafferty, een van de leden van Steelers Wheel van vroeger. En dat kwam uit 78, dat was net niet top 40 en dit is Bad Company. En dat komt ook bij de jaren 70, 75 om precies te zijn.

in de jaren 70 startte die uit de Free. En begon Bad Company met dit als gevolg. Het album Straight Shooter. En daarvan hoorde hij Shooting Star. En dit is er eentje uit 2005. Op verzoek van Peter. Van de Stereophonics uit Wales. Dit nummer is getiteld Dakota. Goedemorgen, welkom op Radio Emmeloord.

0: Phonics. Uit de Veren. En heb je ook zo'n verzoekje? Uit de Veren 747@gmail.com.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Je mag me alles insturen natuurlijk. Hier is ABC. Het album The Lexicon of Love.

John Anderson, hoorde je zingen en toetsen Rick Wakeman. En de andere weet ik niet. Helaas, Yes, hoorde je dus. En Around About in 1972. En daarvoor The Lexicon of Love. En daarvan draaiden we de track All of My Heart van ABG. En nu gaan we even heel rustig verder. Hier is Donovan. 1968, Hurdy Gurdy Man.

Birdy Man uit 1968 van Donovan. Lekkere mysterieuze muziek hier op Radio Emmeloord. In Uit de Veren, het is 3 minuten over de klok van 8:30. Hier is Yvonne Elliman. If I can't have you.

bekend geworden als achtergrondzangeres van Eric Clapton. En daarna speelde ze een van de rollen in de film Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman hoorde in If I Can't Have You. En dit kwam uit een andere film, dat was Saturday Night Fever. Oh, dit is niet helemaal de bedoeling, maar...

Van een als danseres volgens mij. En dat ze toen een plaatje playbackte, een top-up in een clip of zo. Maar ze bleek zelf ook redelijk te kunnen zingen en had een aantal hits in de jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80, zoals deze Shine Up uit 82. Neemt je mee naar de klok van 9 uur. Met onder andere deze van Ian Gunn.

0: echt één dag sliep. Een one hit wonder, een one day fly. Daar is ook wat titels voor. Ian Gum en Hold On To What You Got.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online.
0: Amyloid. En dit is Dr. Hook. Baby makes a blue jeans top.

0: De zanger overleed een paar weken terug. Dr. Hook, what a baby makes her blue jeans talk. En het is...
1: Time for gospel rock.
0: Nou, is het eigenlijk al geweest, want het is 13 minuten voor de klok van 9 uur. We draaien Matt Redman, The Heart of Worship.

strootje van Van Morrison die we in het eerste uur draaiden. Hey, Jim overleed op de leeftijd van 27 jaar en was dus een van de club van 27 zoals we die kennen. Dat was de een na laatste voor vandaag, Lover Medley. En dit is dus de laatste. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer om 7 uur. Dit is Run Break. Always the winner.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van de 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Tientallen winkels van slijterijketen Gallegal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Tientallen winkels van slijterijketen Gallengal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gallengal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
0: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.

0: que tú, que tú, que tú y que tú, vos un requito como tú. Que tú, y borrequito como tú. Que él no sabe si la jugó, con un requito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, y que tú, y borrequito como tú. Que él no sabe si la jugó, con un requito como tú. Yo sé más que todos, sé más que nadie, y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabe si la jugó, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabe si la jugó, borrequito como tú.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er
2: altijd,
1: altijd tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: En luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2. De heerlijke muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens, hè? De Borrequito van Pere. Verderop in de show, in het programma Aandacht voor de zeezenders van toen, door middel van een lieveling of een sureshot, een alarmschijf, een treitenschijf. We weten het nog niet, we weten het nog niet. Dat doen we straks, daar gaan we straks eventjes voor zitten. En dat hoort u dan wel verderop in het programma. De heerlijke muziek, zoals ik al zei, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En we beginnen in het jaar 1900 en...
5: 1965.
4: Dat is een hele mooie deze van de jonge Rascals. Heerlijke muziek zo in het begin van het programma met Grooving.

een mooie 1965, de Young Rascals met The Grooving. Onder het motto Veronica moeten blijven, noemen we die mooie van de Love Affair. Hier zijn ze. En deze keer doen wij de Italiaanse uitvoering, de Love Affair en Alice. Oftewel de Rainbow Valley.

Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig en ik zing hem lekker mee. En heel veel luisteraars zingen gewoon de tekst mee van Veronica. Veronica moet blijven. De Love Affair was dit. De Italiaanse uitvoering van de Rainbow Valley. Kennen we deze nog? Dit is er een van Richard Harris met de MacArthur Park.

0: programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ja, vast de enige niet.
2: 1968.

horen van D&D Americans in de mono-versie draaien we deze vanaf de pick-upjes hier. Come a little bit closer. Kennen we deze nog? Nou, waarschijnlijk wel, maar we doen het in het Zweeds deze keer. Hier is de formatie ABBA.

gingen op de Franse tour met de Franse Wazard die Command to the Adieu. En van de Franse tour gaan we over naar de Duitse tour. We gaan even meezingen op zijn Duits met Imka Marina met de Viva España.

0: Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen deze aan het meezingen zijn met Imca Marina, met de Eviva Espanja. Zoals ik al zei in het begin van het programma, aandacht voor de zeezenders van toen. Hier is een Caroline Sure Shot.
1: Love and good music, Radio Caroline.
2: Caroline Sure Shot.
0: We gaan terug naar 24 juni 1979. Het was een sure shot op Radio Caroline. Toen de tijd vanaf de MV Mi Amigo. Hier zijn de servers.

Zeker uit het 1977, een van Elvis Presley met de Moody Blue. Als we het nou over radioplaten hebben, dan is dit er zeker in. Veel gedraaid toen de tijd op de zendschepen Miamigo en de Magdalena. Ik heb het over de Macduff Dimension met PS I Love You.

Het blijft een echte radioplaat of niet, soms deze van de MacDuff Dimension met PS I Love You. We gaan bellen. 1976 is Trinity.

mooi of niet zo'n lekkere disco knalplaat van Boney M met Mabeke. We doen even de klokken luiden. Dit is een geweldige zingel van de formatie Hurf met From the Underworld.

Love Potion nummer 9 van de Clovers uit 1959. Alweer wat een tijd geleden. En dat was het eerste gedeelte van het programma. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gallengal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gallengal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Gouden ouwe show.

hartelijk welkom allemaal in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een prachtplaat om mee te beginnen, of niet? De Casuals met Jasmine. Dit is ook mooi deze. Komt ook uit het jaar 1967. Oftewel, wij houden stand, Veronica moet aan land. En dat werd gezongen toen de tijd door Patricia Pai, jingeltje van Veronica. De formatie Cream is hier in de show. De Gouden Oude Show met White Room.

toch niks te veel gezegd. Wat een geweldige muziek hier in de gouden oude show van de formatie Queen. Met de titel The White Room. The White Room. De Witte Kamer, zullen we zeggen. The White Room. Ongeveer is dat. Ja, je moet het ruim vertalen tegenwoordig. Ook nog uit de jaren 60. Hier zijn de Cats.

Niels om deze van Cliff Richard samen met The Shadows met Oh My Love. Tijd voor een heerlijke zomerse plaat. Toen de tijd veel gedraaid op Miamigo International in het programma Baken 16. Weet u dat nog? Vooral er al even af de Noordzee tussen 12 en 2 met

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

dat is toch een mooi lied soms van Queen met de Killer Queen. We gaan naar het jaar 1974 in die gouden oude show. De formatie Wings, kennen we deze nog met Let 'Em In.

ze mooi of niet, deze van The Tremolos in Dizzy Old. 1967, alweer wat een tijd geleden. En dit komt ook uit 1967, hier zijn de Five Americans.

Als we een oudje of niet zo deze Sparkly and Our Gang Sunday Will Never Be The Same. 1973 hier in de show, de Gouden Oude Show Reconnect. Kennen we deze nog? Dat is een hele mooie uit 73 alweer, inderdaad.

vind dat zo'n lekkere zwijmelplaat. Ik zit een mee te neurien of niet. Soms ik denk de luisteraars ook wel van de gouden oude show. Deze heerlijk uit 1973 alweer met de Sweepers. Met de Harlem Song. Ook uit hetzelfde jaartal. De man van Forever and Ever. My Friend the Wind. En ook deze knaller van de hit. De schönes Mädchen aus Arcadia. Hier is Demis Roussos.

0: toch geweldig, deze plaat, of niet? Deze van Demis Roussos hier in de show. Ah, met de schönste Mädchen aus Arcadia.
1: Met Tom.
2: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettende goede Veronica Boos?
1: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.

dat is mooi of niet, om deze van Zwerfdien met Do You Love Me. We gaan op de Duitse tour. Kennen we deze nog van Cindy Umbed, Wendy Rosen der Bloemen in Malaga. Wo die

0: Ja, dat is toch leuk om mensen een schöne deutsche schaapletten zu hören, oder nicht? Ja. Dat war een van Cindy en Bert, wenn die Rosen erblühen in Malaga. Ja, Olle, inderdaad. Dankjewel, Cindy en Bert.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.
0: Het zal een van de laatste platen worden in de show voor deze

als een Franse Nederlander, of de Nederlandse Fransman, zoals u wilt, zoals u wilt. Ik heb het over Dave met Dancé, met een al slechte timing te graven. Ik kan er nog één doen. Ik dacht net de laatste met Dave, maar dit is echt de laatste.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag. Live vanuit de warme studio 19. Vanuit een zinderend Emmeloord. De mussen vallen van het dak. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. Johan is terug morgenochtend om 7 uur.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

Johnny Lyon met Sofietje, 1965, voor mij was de groep die meespeelde de Jumping Jewels. En later speelde hij ook vaak in het circus. En dan was het ook altijd druk. En ja, en die vrouw die in die videoclip zat, zoals het heette toen, die had een hele mooie, zwierige hoed op. En dat, ik vond het wel leuk. U kunt trouwens reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Chris Montez in het Spaans. En ik werd net aangetikt door Annelies, want die bracht lekkere boterhammen en een lekkere krentenbol. Dankjewel Annelies. Iedereen, smakelijk eten.

Robert Spoonful, Summer in the City. Ze hebben nog een ander mooi zomersnummer. What a day for a daydream. Radio Emmelo, DAB Plus en online. En hier heb ik een nummer wat sommigen misschien mooi vinden, anderen niet. Ik had het singeltje en ik draaide het nogal eens. De Waikikis.

Tel die pets met Pour on Flirt. Ja, daar gaat het om in het leven, om het flirten. Dit is Radio Emmeloord in een zinderend warm Emmeloord. En de zender houdt het wel, dus we blijven rustig uitzenden. En ik heb een beetje zomerse muziek uitgezocht, zoals deze van The Middle of the Road.

0: Alvaro Solé met El Mismo Sol. En dat was natuurlijk Spaans, Spaanse klanken. Zondagmiddag om 2:00 hebben we een nieuwe ster aan dit firmament van Radio Emmeloord. Live Herman Groenhuizen. Ik zou zeggen, allemaal luisteren. Als u enthousiast bent, dan worden de 1:00 worden vanzelf 2:00. En misschien wel meer.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus desnotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid.

weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht.

0: hier ook een abattoir. Basgitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!
1: Hij was al maf, maar met dit maffe lied heeft hij zichzelf overtroffen. Dr. Anders P. met de dode rit. Ik vind het prachtig. Goed gebouwde weduwnaar. 2,5 oom en 1 tartaar. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik zou zeggen, geniet van deze warmte. Dat duurt nog enkele dagen. En ik zie u graag terug maandag om 12 uur. Ik dank u voor het luisteren. Nogmaals, een prettig weekend. En tot de volgende keer.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

The Beatles met 8 Days a Week. En ik dacht dat Napoleon dat op 10 dagen wilde zetten. Dat moet ik al eens nakijken. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Blijft een mooi nummer van Men at Work, Down Under. Vaak gedraaid hier, al hier in de bottom. Goedemiddag, Ed Agro, Aukje Zuidema, Hans van Dijk, Johan de Graaf en Jannes Punter.

zonder twijfel een aardig nummer van zonder twijfel. 80.000 woorden. En hier is Shocking Blue.

Ja, ze traden ooit ook nog een keer op bij de muur in Berlijn. Ja, die muur die heeft 28 jaar gestaan. En die is nu al, geloof ik, 37 jaar weer verdwenen. Dus ja, alleen in Berlijn zelf kun je nog goed zien waar die gelopen heeft. Wat een rare wereld eigenlijk.

Nou, die brief die kwam vaak terug. Tegenwoordig hebben we allemaal e-mail en de post die gaat binnenkort om de dag bezorgen. En waarschijnlijk over een jaar, eens per 3 dagen. En Annelies die is een paar dagen ziek geweest en ik ben zelf ook nog een beetje verkouden. Dus ik doe een beetje rustig aan in dit programma.

De headlines uit het nieuws. Het RIVM verwacht weinig overlast van paasvuren die dit weekend worden aangestoken. Kuwait beschuldigt Iran van een nieuwe aanval op een energie- en ontziltingsinstallatie in het land. Daarbij is schade ontstaan. Richard R., ook wel bekend als Rico de Chileen, is dinsdag in zijn cel aangehouden voor poging tot uitlokking van twee liquidaties. Dat bevestigt zijn advocaat vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het westen en noordwesten af en toe regen. In het oosten en zuidoosten kan de zon nog even doorbreken bij 9 tot 12 graden. Later vandaag breidt de regen zich overal uit. Vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Ja, Pat Clark zou Simon Tate zeggen. Petula Clark, Monsieur. 1962 in het Frans. Ja, ze zong in allerlei talen. En dit is Melanie.

Knuffler, Emmylou Harris, Beach Bombing. Nou, ik weet niet, maar ik hoop toch dat het een beetje warmer wordt. Volgende week waarschijnlijk wel. En dan is het eindelijk zomer 2026.

Bottoms Up van Middle of the Road. En dat was het dan weer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug maandag om 12 uur. Maar ook zondagavond om 9 uur. Ik wens u nog een heel prettig weekend. En graag tot de volgende keer.

0: en Meloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. En daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: doesn't care. De hekkensluiter van de top 40 van 50 jaar geleden. How can you tell me that you're lonely? Prachtige plaat. 8 weken heeft hij gestaan in de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 10 juni 1972 in deze top 40. 7 nieuwe binnenkomers en als ik goed geteld heb, 6 Nederlandstalige platen. Welkom, dit is Radio Emmeloord.
1: Dit is de historische top 40.

één van de zeven nieuwe binnenkomers in de historische top 40. De Radio Veronica top 40, erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Grammofoon, detailhandelaar en samengesteld uit gegevens van handel en industrie. Dat was hem helemaal ten voeten uit. The Beautiful Sunday van Daniel Bonen. Dit zijn de Rolling Stones op nummer 37, afkomstig van 30.

overgeslagen Kok van der Palm. Beetje jammer, het was een nieuwe binnenkomer, de laatste tango, maar die klonk echt voor geen meter helaas. En ook dit singeltje had ik toch iets beter moeten conserveren, want hij klinkt een beetje minder mooi. Ben Krameren hoort mij aan, pessimisten. In de vijfde week 10 plaatsen verlies voor deze plaat. En dit is weer een nieuwe binnenkomer, de derde nieuwe binnenkomer in de historische Veronica Top 40.

Nu het serieus weten? Het is op zich een hele nette vraag natuurlijk, hè. What's your name? Ik bedoel, ik kan het je wel vertellen, hoor, als je dat heel graag wil weten. Komt-ie.

staan 9 oud alarmschijven in deze historische top 40. En dit is er eentje van. Holy Goly Girl van Juan Bastos. 6 weken lang in de historische top 40. Vorige week op nummer 19. Helaas gezakt naar nummer 31. Kan niet altijd feest zijn natuurlijk. Hè. Zaterdagmiddag op Radio Emmeloord op DAB+. Maar ook op de middengolf AM 747. Fijn dat je erbij bent. En uur na uur gaan we de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Laat even weten dat je luistert. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Luisterrapportjes vinden we heel erg fijn, heel erg leuk. En die komen ook zeer regelmatig binnen. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. De historische top 40. Dit is de derde nieuwe binnenkomer.

weet het, Dick, ik weet het. Ik heb een plaat overgeslagen. Dat kon ik toch echt niet over mijn hart verkrijgen? Hoort op nummer 30, Mary Had a Little Lamb van The Wings. Een hele mooie plaat. Op nummer 29, vader Abraham met zijn goede zonen. Een plaat uitgebracht op het label van de 11 provinciën. Kan ik dat hardop zeggen? Ajax, leven. Nou, die heb ik dus maar niet gedraaid. Ik bedoel. Zullen we zeggen dat, dat die plaat niet meer om aan te horen was? Dat zal het waarschijnlijk zijn geweest. En op de achtergrond hoor je een stijger. Vorige week nieuw binnen op nummer 35. Deze week doorgestegen naar 28 in plaats van de classics. En My Lady of Spain.

Walking in the rain with the one I love. Ik heb slecht nieuws voor je als je dat zou willen gaan doen, want de komende dagen is er weinig kans op regen. Het is 11 juni in het jaar 2022. We gaan 50 jaar terug in de tijd. De top 40 van 10 juni 1972 uitgezonden op Radio Veronica. Op de 192, een goed idee vanaf het radiozendschip de Noordenij, verankerd voor de kust van Scheveningen. Ja, jongen, toen nog wel, hè. In 1973 ging het bootje een stukje varen en eindigde op het Scheveningse strand. Dat is lang geleden, hè.

plekken. Vorige week nieuw binnen op 31 en deze week doorgestegen naar nummer 24. Het ging over New Mexico, I Wanna Go Home. Nou, blijf er even lekker bij ons. Dit is Radio Emmeloord op 747DAB+ en www.radioemmeloord.nl. Via je internetradio, via je tablet, via je computer. Het maakt niet uit waar je ook bent, wat je ook doet. Bij Radio Emmeloord zit je 7 dagen per week hartstikke goed.

langzaam rond komen we in het linker rijtje van de top 40. Ja, de historische top 40, vrienden. 10 juli 1972 hoorde Louis Neefs en Margrietje. Margrietje, vorige week kwam die binnen op 32. Deze week staat hij op nummer 21. We maken even plaats voor nieuws, weer en informatie. Maar eerst nog eventjes deze.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En nu de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

0: is natuurlijk een waanzinnige plaat, maar als je de tekst goed beluistert is het een stuk minder gezellig. Give Up Your Guns van The Boys, de allerhoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 10 juli 1972, een oud alarmschijf. Je luistert naar Radio Emmeloord op DAB+, AM747 en www.radioemmeloord.nl. Je internetradio, je tablet, je mobiele telefoon. Wat zeg je? Je ZX81 niet meer, denk ik. Jongen, weet je het nog? Een Atari, een ZX81, een Amiga. Commodore 64, ik heb het allemaal gehad destijds. Goed, de top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Je hoort hem nog, nou zeg, 2 uurtjes lang. En als de top 40 voorbij is, dan hebben we nog de tipparade van 50 jaar geleden. Zo gaan we maar door en door op Radio Emmeloord. Ik draai hem langzaam weg, want de volgende plaat maakt zijn opwachting. In de 3e week is hij gestegen naar nummer 18 in de top 40. Dit is Jerry Lee Lewis.
1: Good looking thing, you. Yeah. Huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what? I

Arne Sinclair, vandaag, gisteren of manjana, manjana, Bunny Sinclair. Helaas op de terugweg vijf plaatsen verlies in de zevende week. Nederlandse top 40, de Radio Veronica top 40. Hebben we nog meer? Oh ja, en daarvoor hadden wij ook een leuke plaat. We gaan er eentje overslaan.

ooit. Als ik heel veel tijd heb, dan ga ik de tuin opruimen, de schuur opruimen, het huis schilderen. Ja, ja, someday never come. En toen opeens kwam de coronacrisis, hadden we opeens tijd zat, hè. En toen moesten we opeens de schuur opruimen, de tuin bijhouden, het huis schilderen. Heb je dat gedaan of niet? Ik zeg helemaal niks. De top 40 van 50 jaar geleden, de 8e jaargang, nummer 24. Op nummer 13, Creedence Clearwater Revival. Een auto-alarmschijf in de derde week. Top 40 stationair op nummer 13. Valt een beetje tegen voor deze band. Maar goed, wie weet. Hè? Je weet niet wat er gaat gebeuren nog in deze top 40. Wel, ik denk dat die gaat zakken. Lekker negatief. Op nummer 12 ook een zakker. Vorige week nog op nummer 7. In de tiende week Radio Veronica top 40. Vicky Leandros. En Ap.

komen uit Den Haag. Dat is natuurlijk al een golden earring. Buddy Joe, heerlijk jongens. Helaas, 5 plaatsen verlies voor deze prachtige plaat in de 5e week. Nederlandse top 40, de Radio Veronica top 40 van 10 juli 1972 op Radio Emmeloord AM747DAB+. En www.radioemmeloord.nl. Even een klein beetje een rustpuntje. Nou, een rustpuntje, kom op, stationair op nummer 9. Dit is Sylvia Focus.

andere teksten. Take me back home. Vorige week kwamen ze binnen op nummer 20 in de historische top 40. En dat is lekker doorgestegen, vrienden. Oftewel met een super, super, super, super stip doorgegaan naar nummer 8. Dat zeg je even heel snel uitgerekend. Ja, dat zijn dat is een flinke winst, hè. 12 plaatsen winst, vrienden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. De top 40 van 50 jaar geleden. 10 juni 1972.

0: van mij en van you. Je wordt dat pronto. Gezellige niets aan de handmuziek op de radio. Ga even praten, jongens. Zeg het maar, hè.
1: Join together.
0: Ja hoor, gewoon lekker. Radio Wimbloed. Leuk is dat, hè? Ja, hij praat niet echt terug, hoor. Even een Nederlandstalige plaat. Op nummer 5, afkomstig vannacht. Dit is Arne Jansen in de vierde week. Radio Veronica Top 40.

lekker meegezongen. Meisjes met rode haren van Arne Jansen. Vorige week op nummer 5. Nee, vorige week op nummer 8. Deze week op nummer 5 in de vierde week Radio Veronica Top 40. En dan kijk ik een klein beetje naar de platen die in de top 4 staan. Ja, dat is een beetje stuivertje verwisselen. Hè? Wil je weten wat er op nummer 3 staat? Dat is een hele mooie plaat van de Earth and Fire. Stond vorige week op nummer 2. Het nummer heet Memories. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord op de middengolf 747 DAB+ en www.radioemmeloord.nl.

0: even speciaal voor Greetje in Harlingen. Een heerlijke plaat van The Kids. Deze week staat hij op nummer 2, vorige week op nummer 3. En de vorige plaat van Earth and Fire stond vorige week op nummer 2 en deze week op 3. Dus eventjes stuivertje verwisselen. Dat kan allemaal in de top 40. De Radio Veronica Top 40 die werd uitgezonden op 10 juni 1972, de 8e jaargang nummer 24. Erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Gramofoon Detailhandelaren, en samengesteld uit gegevens van handel en industrie. Het is weer tijd voor, hoor. Ik bedoel, ja, je moet eigenlijk een beetje spannend maken. Oftewel, we draaien de muziek weg en wat gaat er gebeuren?
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade. Eten!

0: waanzinnige muziek uit 1972, 50 jaar geleden. Nieuw binnen in de tipparade. 12 nieuwe binnenkomers in deze tipparade. De tipparade van 10 juni 1972. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Uiteraard Peter en zijn Rockets. En hier komt de wolf van een heerlijke plaat. Dit is Radio Emmeloord. We hebben net de top 40 gehad van 50 jaar geleden. En we hebben nog een uurtje over. En daarin draaien wij de tipparade van 50 jaar geleden. Niet helemaal, want dat is helaas onmogelijk in een uur. 30 platen, dat gaat gewoon niet. Maar we draaien wel de allerleukste uit deze tipparade.
1: Dit is de historische tipparade.

1968 werd deze plaat uitgebracht en belandde hij in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40. Vijf jaar later probeerde ze het gewoon nog een keer en de plaat kwam wederom in de top 40 in 1972. Muziek van de Beatles. En het nummer heet, zoals je waarschijnlijk wel begrepen hebt, Hey Hey Hey You op Radio Emmeloord op AM, DAB+. En uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Het is Ria Valk. En waar zijn de zomers?

de komende week, als het goed is, wat zomers worden. Dus met andere woorden, is dan een leuke plaat, hè? De Makkers en de Zomerzon. Nee, is nog niet de hoogste nieuwe binnenkomer in deze prachtige tipparade. Ik word altijd een klein beetje vrolijk als ik deze plaat hoor. Maar mag ik dat zeggen? Of heb je zoiets van, wat is er met je aan de hand? Dan mag je sowieso wel denken van, wat is er met de Wit aan de hand? Radio Emmeloord, de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. 10 juni 1972 werd deze uitgezonden. Radio Veronica 192.

Iglesias. Nee, ik ga geen flauwe grapjes maken. Ik bedoel. Op nummer 18 in deze tipparade, de hittip van Rob Hout. Rob Hout, jongens. Ja. Mister Veronica, dit is Radio Emmeloord. Het is een minuut of 12, 13 over half geworden alweer. Wat een heerlijke platen staan er in deze tipparade van 50 jaar geleden. De tipparade van 10 juni 1972 op DAB+. AM747, www.radioemmeloord.nl. En mocht je nou denken van ik kan Radio Emmeloord niet meer ontvangen op mijn DAP-radio, eventjes opnieuw laten scannen, want Radio Emmeloord is zeer zeker nog steeds op DAP. Alleen onze frequentie is veranderd. Konden wij ook helemaal niks aan doen. Maar we zitten op een andere frequentie en dan zijn we harder en beter.

Beetje aan het einde gekomen van 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. 3 uur lang de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. We gingen terug naar 10 juli 1972. Drama was dat op de nummer 6. En Murray's Mama.

0: zover, vrienden. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Boudewijn de Groot.
1: Als de rook op je hoofd is verdwenen.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik kan hier enorm van genieten. Als de rook om je hoofd is verdwenen. En op nummer 30 hadden we Peter en zijn Rockets met De Wolf. Wat een heerlijke Nederlandstalige platen werden er toen nog gemaakt. Hè. En er werd serieus gezongen. Niet met een of andere corrector of zoiets. Hè. Een autotune. Nee, gewoon serieus gezongen. Radio Emmeloord op AM747DAB+ en www.radioemmeloord.nl. Dit is de alarmschijf wat mij betreft. Tot volgende week.

0: is 5 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En goedemiddag, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Op deze vrijdagnamiddag, de 19e juni 2026. En we zijn toe, lieve vrienden, aan onze 228.

Het wordt terug een drukke show, als je het mij vraagt. Er is een nieuwe keuzeplaat van de luisteraars. Ja, er werd massaal gestemd weer deze week via onze sociale media. Via de Facebookpagina Hit Riders of via de Facebookpagina Jos van den Bos stond die ook online dinsdag namiddag. En ja, drie favorieten terug op het lijstje. Tom Jones, Kajak en Johnny Logan. Wie van de drie wordt als eerste gedraaid? Dat komen we te weten rond de klok van 6:30. Een nieuwe tipper van de week hebben we ook gekozen voor jullie. Ja, zijn we gebruikelijk van doen. De Shoebox Klassieker komt eraan. Ook Jacqueline komt eraan met de rubriek Wat eten we vandaag? Of morgen, of overmorgen, wie weet. Jongen, jongen, jongen, wat een temperatuur buiten, zeg. Ze net nog even mijn hoofd buiten gestoken hier aan de studio. Om en bij de 30 graden hier in Oost-Vlaanderen. Ik vermoed dat dat aan zee ietsje minder is. Mensen die aan het luisteren zijn nu aan de Belgische kust, hartelijk welkom. Daar is het waarschijnlijk ietsje draaglijker, ietsje meer wind en een paar graadjes minder dan hier in het binnenland. Want hier is het echt niet te doen in de zon. Ja, daar komt onweer van vroeg of laat. En dat zal voor vanavond of vannacht nog zijn, wie weet. Ook in Nederland dezelfde temperaturen als in België, als in Vlaanderen, zeg maar. Ook in Nederland hartelijk welkom. En mochten jullie zich begeven in het buitenland, nog beter, ook hartelijk welkom.

Welkom aan boord van Hitriders vlucht 707 op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is ongeveer 2 uur na het opstijgen. De gezagvoerder van de vlucht is Jos van den Bos en dit is uw stewardess Jacqueline Segers. We raden je aan om tijdens het programma je gordel om te doen terwijl je zit. Gebruik om veiligheidsredenen ook geen elektronische apparaten tijdens het starten van het programma. Als we iets voor je kunnen doen, laat het ons dan weten. We wensen je een fijne dag.

deze I Only Wanna Be The Only One. Ja, zat weer in 1997. Het Eternal en B.B. Winans. Een grote hit geweest toch wel. Zowel in de Belgische als in de Nederlandse hitlijsten.

0: Ja, we wijken af voor zo'n urbanisch verhaal, nu zeggen. Een rare bende toch wel, deze Fred Wesley en de GB's. Doing to that.
1: Brother, I'm getting ready to wave y'all in, you know what?
0: Ja, als je die mannen laat doen, die zijn morgen ook bezig.
2: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.
0: Ja. Zuiderse klanken, Jos, dat moeten we hebben vandaag.

Ja, en ik vermoed dat er nu een heel pak mensen aan het luisteren zijn in Spanje, onder meer ook in de regio Torrevieja enzovoort. Daar volgen ze ons ook op onze Hitwriters Facebookpagina. En dan volgen ze daar ook onze programma's, onze Vlamingen, onze Belgen die daar allemaal zijn.

Ja, Lil Janne Saint-Pierre maakte er in 1997 haar eigen versie van deze Je vis à Rio. Zomerse klanken op jouw zomerse radio, dat is gebruikelijk elke week weer. En vanaf nu toch wel de zomerprogrammatie. Nog één plaat te goed en dan draaien we onze tipper van de week. En deze man kunnen we niet nalaten om hem ook even aan bod te laten komen. Hier is Claude François.

gelukkig, het neemt dat van ons aan. Is een week of twee op de markt. Ja, ik had hier geen veel pijn. Een kleine onderbreking in mijn hoofdtelefoon. Ik hoorde mezelf niet meer. Dat doet wel een beetje raar natuurlijk. Je hoorde Something Good van Ilse de Lange, onze tipper van de week. Even rustig aan nu op deze vrijdag namiddag. Daarvoor gaan we terug naar dit nummer met Bonnie Raitt. Jawel, het staat wel op de juiste toertal, al zou u denken dat dat anders is. I Can Make You Love Me, Bonnie Raitt.

0: komen, zeg maar.
1: Jawel.
0: Zo bij die lekkere warme temperaturen nu, onder een terrasje, onder een paraplu. Ja, ik zie je daar nu al zitten, ja. Met je cocktail voor jou. Eén tegelijk, zou ik zo zeggen. En als je achter het stuur kruipt, moet je natuurlijk zorgen dat er altijd een Bob in je buurt is. Bonnie Raitt, 1992, met I Can Make You Love Me. Een rustmoment toch wel in deze Hit Riders op deze vrijdag 19 juni 2026. En we drijven het tempo terug een klein beetje stilletjes aan, Oranje. Goh, doe het samen met deze.

0: gezellig nummer toch wel dit van Billy Paul van 1973. Thanks for saving my life. Ja, dat zeg ik ook dikwijls tegen Jacqueline als in de buurt komt hier in de studio. Want soms zit ik hier eigenlijk bijna te verdrogen, zeg maar. Nog een geluk dat zij er dan is met een drankje. En dan is er natuurlijk ook altijd een grapje bij. Dankjewel Jacqueline, zet maar neer hoor.
1: Hele zomerlang.
2: Het is over op je radio.
1: Meer muziek en minder bla.
0: Ja, zo hoort het wezen op vrijdagnamiddag op deze 19e juni 2026. Meer muziek en minder bla.

Egypte gelijkspel. Ook Nederland tegen Japan gelijkspel. Wat gaat het worden in de komende matchen? We gaan het misschien even vragen aan Gerard Joling. Misschien weet jij raad.

Ja, een kind uit 1997. Toen was het ook wereldbeker. Bellini en Samba de Janeiro.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Way back into time.

0: Ja, geweldig nummer toch wel om te starten in ons tweede deel Hit Riders voor deze vrijdag de 19e juni, zeg maar. Status Quo 1973 en Caroline. Komt u er pas bij, hartelijk welkom, dan heeft u al een pak gemist, maar ja, er is nog, er komt nog een zestigtal minuten goede muziek.
1: All right, we gaan party old school style, are you ready?
0: Even uur nog alleen de grootste gids hier bij ons via DAB+, via middengolf AM747 en via de FM-band, ook via het wereldwijde internet op al jouw lievelingsradio's.

wat een kanjer van een hit toch wel. Flash and the Pan. 1984 in Midnight Man. Het is even kijk, 10 minuutjes over 6 uur. Dit is Hit Riders op vrijdag. Lift me up, En het mag al eens iets moderner klinken. Laten we veronderstellen dat we onder dat

Sunshine. Vi hörde Red 5 and Lift Me Up. Ja, intussen is Jacqueline nog even binnengewipt hier in de studio. Dankjewel Jacqueline voor het drankje. Kom je straks, ja, goeiedag zeg, voor ook de rubriek. Wat eten we vandaag? Ja, ja, ja, oké. Tot straks, zeg Jacqueline. Dankjewel. Oh, kijk, ja, ja, als je van de duivel spreekt. Ja.

0: kon niet winnen in de hitlijsten in Nederland en in België. Bekermat featuring Rani en
1: de beste hits.
2: De beste hits.
3: Jules van den Bos.
0: I Love a Life, zo heet het nummer. En kent u deze nog? We keren terug naar 1981 met deze van Urban Hero.

0: Ja, het blijft toch nog altijd heel mooi klinken, al moet ik het zelf toegeven, toch wel. Hoe ze het in die tijd allemaal voor elkaar kregen met die synthesizers en zo meer. Geweldig, geweldig. Dankjewel, George Moroder. Ja, zo zou je nog uren kunnen doorgaan, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

0: ben ervan overtuigd dat we nu menig grafte weer blij gemaakt hebben met het draaien van dit nummer van de Kings. Oorspronkelijk dateert het uit 1970, maar in de jaren 80 namen de mannen nog eens opnieuw op. Als we de klok bekijken, ja jongens, ik word het niet goed van. We zijn weer al een klein beetje over tijd. Maar ja, dat geeft niet. Het is tijd voor de keuzeplaat van de luisteraars. En we hebben er het lijstje bij genomen met de laureaten, zeg maar. Met de drie favorieten die deze week online stonden sinds dinsdag. Op de Facebookpagina van Hit Riders en ook op die van Jos van den Bos. De eerste favoriet in het lijstje was een nummer van Tom Jones, It's Not Unusual. 1965 schrijven we daar. En we kijken eens even hoeveel mensen daarop gestemd hebben van onze luisteraars. 24%. Oh, niet slecht eigenlijk toch? Nee. Maar dan kijken we even wie er als tweede in de lijst stond. Dat was een nummer van Kayak. Ruthless Queen 1978, ja, echt wel voor de kenners, al geef ik het zelf toe. 21% van de luisteraars stemde erop. En dan nummer 3, Johnny Logan. Oh, kijk eens aan, we zagen de man nog een jaar of, een goed jaar terug in Spanje actief op Fiesta Blanca. Nu met de straatfeesten en ik vermoed dat dat er wel iets mee te maken heeft hoor. Natuurlijk, ja, Johnny Logan toert ook regelmatig hier in Vlaanderen en in België, zeg maar. En dat hebben we te danken aan Jeroen Evans. 54% van de luisteraars stemden op deze Johnny Logan met Hold Me Now. En dat nummer komt uit 1987. Dus dat wil zeggen dat Johnny Logan ook deze week als eerste gedraaid gaat worden in deze keuzeplaat van de luisteraars, want hij loopt met de prijzen.
1: For all your musical needs, you're in the right place. This is Don't Go Anywhere. More music.
2: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

Ja, wat een geweldig nummer toch wel. 54% van onze luisteraars stemmen op deze Johnny Logan Hold Me Now. Een geweldig nummer uit 1987. En ja, deze meneer die haalt het net van Kayak met Ruthless Queen. Hier is Tom Jones, It's Not Unusual. Dat kan je wel stellen, John.

0: Jones, It's Not Unusual. Goed voor 24% van jullie stemmen. En daarmee ook op de tweede plaats. De grote winnaar was Johnny Logan. 54% van de stemmen met Hold Me Now 1987.
1: How are we all doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.

0: vele verjaardagwensen die ik deze week mocht ontvangen via de social media. Ja, we zijn intussen weer al een jaartje ouder geworden, zeg maar. Ja, ik doe dat eigenlijk niet meer zo graag verjaardag, maar ja. Ja, wat moeten mensen dan doen? Toch bedankt aan alle mensen die ons een fijne verjaardag gewenst hebben. Want dat was afgelopen dinsdag het geval bij ondergetekende.
1: Daar is hij weer.
2: Ik was er al bang voor.
3: Dit is hitmuziek met Jos van den Bos. Hits, tips en gouden ouwe.
0: Ja, tot 7 uur nog.

0: Ja, intussen is Jacqueline hier binnengewipt in de studio. En het was met een haastje eigenlijk een beetje, Jacqueline. Je was bijna te laat voor de rubriek Wat eten we vandaag? Vertel eens, Jacqueline, hallo. Eerste goeiedag zeg je misschien.
1: Goeienamiddag, Jos.
0: Goeienamiddag, Jacqueline. Doe rustig aan, neem uw tijd. We hebben nog een dertiental minuten. En vertel ons eens, wat gaan we vandaag eten, Jacqueline?
1: Wel, ik heb dus mossel voorzien met frietjes vandaag. En als dessert. Een lekker ijsje, want het is zo warm al geweest.
0: Ja, inderdaad, verschrikkelijk warm. Deze namiddag was ik ook even buiten geweest, jongens. Het was niet te doen. Nog een geluk, Jacqueline, dat we hier airco in de studio hebben. Vind je niet?
1: Ja, daar ben ik blij om.
0: Ja,
1: en
0: zeg,
1: het is te hopen dat er geen onweer van komt.
0: Ja, dat moeten we proberen trachten te vermijden. Maar ja, als het er van komt vanavond of morgenavond, dan zitten we er natuurlijk mee.
1: Ja, en dan zal het knallen.
0: Ja, hopelijk geen hagelbuien, dat we schade hebben aan de waken of weet ik wat. Zeg Jacqueline, afgelopen week was ondergetekende jarig. Weet jij nog hoe dat allemaal een beetje verlopen is? Is dat een beetje gevierd geweest, Jacqueline?
1: Ja, het is zeker en vast gevierd.
0: Ja, zeg Jacqueline, bedankt alvast ook voor het mooie cadeautje dat je me gebracht had afgelopen dinsdag. En wij zijn intussen toch weer een jaartje ouder geworden.
1: En maar een jaartje wijzer.
0: Ja, en een jaartje wijzer. Jacqueline, ik bedank je voor de rubriek Wat eten we vandaag? En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent.
1: Ja, dan ben ik weer van de partij.
0: Oké,
1: tot volgende week.
0: Dankjewel, Jacqueline. Tot volgende week. Dag.

is toch zo'n Scratch Jones, Jacqueline, vind je niet? Toch weer goed gedaan, wat zij gebracht heeft met de rubriek Wat eten we vandaag? Je hoort de Billy Paul en Only the Strong Survive. En dat is een plaat waar ik altijd aan denk op een dag zoals dinsdag als ik jarig ben. Ja. Dan denk ik altijd, ja, alleen de sterkste overleven. En ja, de mensen die het niet halen, ja, dat is jammer natuurlijk. Ja, dan denk ik onmiddellijk terug aan Margriet Germans. Jongens, verschrikkelijk wat we allemaal moeten meemaken in ons leven. Hopelijk blijven we gespaard van die ellende en van die vreselijke ziekte, zeg maar. En kunnen we nog jaren muziek brengen voor jullie in deze Hit Riders. Ik ga afscheid nemen via deze plaat van Billy Paul. Want er rest ons nog weinig tijd, anders zitten we terug in het tijdzijn. En dat willen we voorkomen natuurlijk. We bedanken jullie voor het luisteren naar deze 228ste uitzending op deze vrijdag 19 juni. Ja, juni, zeg het maar, Jos, zoals het is. Op deze vrijdag 19 juni. En ik hoop dat jullie nog een fijn weekend tegemoet gaan. En vergeet niet, zondag start de officiële zomer. Dus ja, dan is het natuurlijk zomer op je radio. En wij gaan er hier een eind aan breien. Wij gaan eruit met een Belgische productie van iemand die net op dezelfde dag jarig was als ik. Met andere woorden, Paul Michiels. Paul, voor jou ook nog een fijne verjaardag gewenst. Ook al is het al een paar dagen geleden. Bedankt in ieder geval voor het luisteren en nog een fijn weekend. Vrij.

0: toch op Bangor. Ik pas toch op Bangor.
1: Van Bos. Een Belgische productie.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: 100 keer nummer 1, de grootste hits uit 60 jaar. Top 40.
3: Van 1965 tot 2025. Dit zijn de grootste nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40.

0: Welkom bij het tweede uur van 60 jaar nummer 1 hits. We duiken in het hitdossier. Een enorm dik boekwerk is dat. En die hebben een lijst gemaakt van de grootste nummer 1 hits tussen 1965 en 2025. En die hebben allemaal uiteraard in de top 40 gestaan. En we begonnen net met nummer 69, I Got a Feeling, van de Black Eyed Peas. En in dit uur gaan we door tot en met nummer 35. Vorige week draaiden we alle bovenliggende nummers. En nu tot 35. En volgende week kun je dan de uiteindelijke beste nummer 1 van alle nummer 1's horen. Fijn dat je luistert. Dit is de Number 1 Show. The Rolling Stones.
1: Nummer 65.

0: bent getuige van deel 2 van 60 jaar nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40. We draaiden tot nu toe 69 I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. En wat je niet hoorde, maar wel in de lijst staat, is Epic op nummer 68 van Sandro Silva. 7 Years van Lucas Graham. Als de avond is gekomen, Suzanne en Freek. Op 68 I Can't Get No Satisfaction van Rolling Stones. 64 Hey Soul Sister van Train. 63 Jij Bent Zo van Jeroen van der Boom. De Beatles vonden we op 62 met Help. 61 Ich Bau Dir Ein Schloss van Heintje. 60 Het Duurt Te Lang van Davina Michel. 59 Bad Habits van Ed Sheeran. 58 Prayer and See van Robin Schulz. 57 Nothing Really Matters van Mr. Props. The Road Ahead, City to City. Painted Black, The Rolling Stones op 55. En op 54, daar gaan we nu mee verder, de Macarena en Los Del Rio.
1: Nummer 54.

komen van deel 2, het tweede uur van 60 jaar nummer 1 hits. En je hoorde vervolgens nog IO Technology van Milo. Dat kwam na 53 Shotgun van George Ezra. 51 Let Me Love You van DJ Snake. 50 De Poppies met Non Non Rien A Changé. 49 Het Is Een Nacht van Guus Meeuwis. 40 Moves Like Jagger van Maroon. 47 This Is The Life van Amy McDonald. Geef Mij Je Angst, Guus Meeuwis. 45 Cheerleader van Felix Jaan. 44 Your Beautiful, James Blunt. Sweet But Psycho, Eva Max. The Motto van Tiësto. Zoutelanden van Bluff op 41. Dromen Zijn Bedrog van Marco Borsato op 40. Thinking Out Loud van Ed Sheeran. 38 Hey Brother van Avicii. 37 Dance Monkey, Tones and I. En nu sluiten we deze lijst dit uur af met nummer 36. Ain't Nobody Loves Me Better van Felix Jaan. Dank voor het luisteren. En vergeet niet volgende week weer te luisteren. Want dan hoor je de bovenste 35 platen in deze lijst van 60 jaar nummer 1 hits uit de top 40. Dankjewel voor het luisteren. Maak er nog een mooie dag van. En tot de volgende keer.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein. En het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on.
3: Is everybody ready?

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een hele speciale country-uitzending. En dat allemaal natuurlijk van de Country Corner. Want aankomende zondag is het zover. Dan is het vaderdag, schuine streep opa-dag. En daarom zijn de plaatjes vandaag dus ook een beetje wat op papa en opa slaat. Dus in de titel Daddy, Father, Grandpa, Friends, alles wat daarin voorkomt. Vandaag dus een speciale Vaderdag-uitzending van de Country Corner. En waar konden we dan beter mee beginnen dan een prachtig nummer van Jim Reeves? Hij zingt het samen met Steve Moore. En But You Love Me, Daddy. Niet één uur, maar twee uur lang dus de Country Corner op de Vaderdagstijl. Want aankomende zondag, ja, dan is het zover. Dus vandaag geen drie van, geen instrumentale aflosser en ook niet in de tweede uur. Een letter met daarbij weer de drie van. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan vandaag helemaal in de Vaderdagstijl. Of in de opa-stijl, dat mag ook, hè. Tegenwoordig.

luister gezellig mee. Dus mocht je nou vergeten zijn, ja, of nog niet wisten, ja, aankomende zondag dus, vaderdag of opadag. En daarom starten wij met de dames Judds. En zij hebben het over Grandpa, Tell Me About The Good Old Days. Dit is voor u de Country Corner van het Emmeloord en Doospolder, studiootje nummer 38.

in deze speciale Country Corner. En we zijn natuurlijk op de Vaderdag Tour. Aankomende zondag is het zover. U hoorde Holy Dunn en Daddy's Hand. Daarvoor You're My Best Friend van Don Williams. En begonnen met The Judds met Grandpa. Tell me about the good old days. We gaan naar het volgende nummer en het slaat ook een klein beetje op mij. Want het heet The Silver Hair Daddy of Mine.

vaderdagsliedjes. Want aankomende zondag, dan is het vaderdag. Let her go. En dit is Cliff Douglas en Daddy Drives a Big Truck. Daarvoor Buck Owens en Only Daddy That Walked the Line. En daarvoor Marcel Smulders, de zanger van Savannah, samen met Dick van Altena. En That Silver Haired Daddy of Mine. Nou, ik heb er ook een klein beetje last van, want Silver Haired. We gaan naar Mel McDaniels. Hij heeft het over Hello Daddy, Good Morning Darling. Straks nog meer vaderdagliedjes, onder andere Daddy's Little Girl, Daddy's Money. It's another night. Maar er komen er nog veel meer aan. 2 uur lang dus, de Country Corner, de Vaderdag Special, 26.

Wederom er weer drie achter elkaar. En we zijn met de Vaderdag special bezig. We luisteren naar Ricochet en That Is Money. Daarvoor Brandon Quinn uit Ierland met Daddy's Little Girl. En we begonnen met Mel McDaniel en Hello Daddy, Good Morning Darling. We gaan naar de ogen van papa. En dus wordt gezongen door de Marshall Tucker Band. Daddy's Eyes. Daarna My Daddy Raised Me Country.

naar een speciale country-uitzending van de Country Corner. Want we zijn bezig met de Vaderdag Special 26. We horen het nummer Daddy's Boy, daarvoor My Daddy Raised Me Country. En de ogen van papa, oftewel Daddy's Hand van de Marshall Tucker Band. En volgende nummer, dat is misschien wel eens geschreven, kan tenminste geschreven zijn voor de Country Corner. Komt van Bill Yates. En het heet Daddy.

Wederom drie achter elkaar. En we gaan zo naar het einde van het eerste uur toe. We hoorden George Kent en Mama Bake a Pie. En Daddy Killed a Chicken. Daarvoor Dolly Parton en Daddy Come and Get Me. En begonnen in het blokje van drie met Billy Yates en Daddy's Radio. Misschien wel geschreven voor de Country Corner. Dat kan maar zo, hè. Maar we gaan er nog eentje doen. En dan krijgt u een stukje instrumentale muziek. En dan gaan we van deel 1 naar deel 2. Maar eerst deze nog. Want die gaan we nog even, net even voor het wisselen van de wacht, zeg maar, nog even draaien. Hier is Daddy Loved Country Music. Nou, kan wel eens kloppen. Tot zo, hè.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio aan.

En dan zijn we weer terug met deel 2 van de Country Corner. En vandaag natuurlijk in de Vaderdagstijl. En daar gaan we lekker mee verder. We begonnen met een prachtig nummer van Paul Overstreet en Daddy's Comes Around. We zijn bezig met de Vaderdag special van de Country Corner. Zondag is het zover. Vaderdag 2026. Niet zeggen ik wist het niet, want je hebt het van mij gehoord. De plaatjes komen ook in dit tweede uur weer 3-3 voorbij. Zometeen gaan we naar de French Family Band. Daarna Red Sullivan. En we eindigen met Donna Fargo. En we starten zometeen met de French Family Band. En het nummer dat heet Like My Old Man. Oftewel, opa.

zoveel liedjes met Daddy gemaakt zijn in de country en westernmuziek. Zeker als je zo'n programma als vandaag aan het samenstellen bent. Donna Fargo luistert u na met Daddy. Daarvoor het prachtige verhaal van Red Sullivan. En ook dat nummer dat heette Daddy. En begonnen met The Friends Family Band. En Like My Old Man, oftewel opa. Hé, of niet dan? En dit was Donna Fargo. We gaan naar Robert Missel. Hij heeft het. Hij gaat dansen met zijn vader. Dance with my father. Daarna gaan we naar Johnny Cash. Ook hij heeft een liedje opgenomen met Daddy. En we eindigen dit blokje van drie met Julia Cole. Dit is de Vaderdag Special.

Precies, zo heet dat nummer. Daddy Daughter Dance. Van Julia Cole. En daarvoor Johnny Cash met Daddy Sting the Bass. En we begonnen dit blokje van drie met Robert Missel met Dance with My Father. En als je dan over bekende daddy liedjes hebt, tenminste in de country en western muziek, is dit er ook wel eentje hoor. We gaan naar Emmylou Harris en To Daddy, een hele bekende.

Grandpa Told Me So. Kenny Chesney tekende voor dit prachtige nummer. En daarvoor nog een prachtig nummer van Alan Jackson. The Older That I Get. Oftewel, hoe ouder ik word. Daarvoor Emmylou Harris met To Daddy. Een klassieker, kan ik wel zeggen. Dit is de Country Corner. Met de Vaderdag Special 2026. Met allemaal liedjes met opa, papa en dergelijke erin. Maar we gaan zo meteen naar het duet der duetten. En dan zult u wel denken, ja Fred, ik weet al waar je het over hebt. Natuurlijk over Porter Wagoner en Dolly Parton. Ja, tuurlijk. Ook hun hebben een liedje met Daddy in de titel. Hier is Daddy Was an All-Time Preacher Man.

Daddy Frank van Merle Haggard en natuurlijk zijn Strangers. Daarvoor, oftewel een suikerpapa. Sugar Daddy van de Bellamy Brothers. En begonnen met Porter Wagoner en Dolly Parton. Met Daddy was an all-time preacher man. We gaan naar het staartje, Lou, in het laatste uur van deze Country Corner. Want waar gaan wij naartoe? We gaan naar Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. En ze noemen zich dan Trio. We gaan luisteren naar het nummer Father Along. We zijn bezig dus met de Vaderdag Special 2026.

Dit was dan weer de Country Corner. En met een speciale Country Corner weliswaar. De Vaderdag Special voor 2026. En we eindigden met een prachtig nummer. Een prachtig nummer van Ruud Hermans en Dick van Altena. En heet Grote Vriend. Dan bedank ik u voor het luisteren. En natuurlijk alvast een hele fijne Vaderdag, Opa-dag, hoe je het ook wil noemen. Ik hoop dat de Country Corner een bijdrage aan heeft geleverd vandaag. Met al onze Vaderdagliedjes die we voor u hebben opgezocht. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En misschien wel tot een volgende week. Dan bij een nieuwe Country Corner met dezezelfde stem. En u weer aan de andere kant van de radio. Tot dan. Hoi.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid.